Ik ben een rentier, ik heb gratis. Maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal een pip tobak.

Ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk

een rentier. Ik heb je tiet naar het frühstück dan. Zo gang time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat getrak. En smuk je smal een pipto bak.

eerst de pieptobak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden